moeite. Hoor een preet van je. Denk zo verdraad. Dan is het rijd. Deze van mijn geil.